ena se ubetimi enso ahwa mekira kwan ewo eboa kwa Canaan ana se ubetimi so afromo ewo 0248